0: die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijven en je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Het vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Met vandaag in Ecclesia Nederlandse en Duitse kerkmuziek. Ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma. Wij beginnen met Psalm 146, de versen 1, 3 en 8 uit de Oude Berijning. U hoort samenzang vanuit de dorpskerk van Epe. Met aan het orgel Dick Sanderman.

En van psalm 146 gaan we naar psalm 87 uit het Nieuw Utrechts Psalter, met teksten uit de Stem van David van dominee Pieter Oussoren, getoonzet naar Engels voorbeeld en omraamd met koorzettingen van de oorspronkelijke Geneese melodieën door Dr. Gert Oost. Psalm 87 dus. Schola Davidica, onder leiding van Lisette Berndt.

Twee mensen die heel lang hebben samengewerkt zijn Huub Oosterhuis en Bernard Huibers. Van hun verscheen in de bundel 50 gezangen een groot aantal antwoordpsalmen. Vandaag in Ecclesia een drietal psalmen. Psalm 19, het woord des Heren is volmaakt. Psalm 25, naar u gaat mijn verlangen, Heer. En Psalm 42, zoals een hert rijkhalst naar levend water. Deze psalmen zijn ook te vinden in het nieuwe liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk, namelijk lied 19a, lied 25c en lied 42a.

Drie antwoordpsalmen van Huub Oosterhuis en Bernard Huibers. Psalm 19, het woord des Heren is volmaakt. Psalm 25, naar u gaat mijn verlangen, Heer. En Psalm 42, zoals een hert rijkhalst naar levend water. U hoorde Gert Bremer, Jos Weldebeek, Jomien Tissink en het Amersfoorts Vocaal Ensemble. Vandaag ook een lied uit de Narense Bijbel. Psalm 122. De compositie is afkomstig van Daniel Raukema. U hoort zijn koor, Canticum Groningen.

Psalm 122 uit de Nadense Bijbel. We eindigen ons Nederlandse gedeelte met Psalm 100, een bewerking van Kees van Eersel op tekst van Gide Gerhard en Marie van der Zijde. Juicht voor de Heer aarde alom. Het Zeeuws vocaal ensemble onder leiding van de componist.

Het tweede deel van ons programma Ecclesia, Duitse kerkmuziek. Wij beginnen met een orgelkoraal van Johann Sebastian Bach. Liebster Jesu, wir sind hier. Tom Koopman bespeelt het baderorgel van de Walburgkerk in Zutphen.

Johan Kreuger leefde van 1598 tot 1662. Hij was jarenlang verbonden aan de Sankt Nicolai in Berlijn en hij was ook nog docent aan het Berlijns Gymnasium. Bij ons is hij vooral bekend geworden vanwege zijn toonzetting van de vele gedichten van de Duitse theoloog, predikant Paul Gerhardt. Zijn belangrijkste werk is zonder meer zijn Psalmodia Sacra, het gehele geneespsalter in een nieuwe compositie. Uit deze bundel een vijftal korte psalmbewerkingen. U hoort achtereenvolgens Psalm 19, Psalm 25, Psalm 42, Psalm 66 en Psalm 103. Psalm 19, 25, 42, 66 en 103. U hoort Domkantorei Berlin onder leiding van Herbert Hildebrandt.

Domkantorei Berlin in 5 korte psalmbewerkingen van Johann Krüger. Ook een psalmbewerking van Johann Sebastian Bach. Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Dan denken we natuurlijk aan psalm 139, te vinden in zijn kantate BVW 136. U hoort het Amsterdamse Rockkoor en Orkest onder leiding van Ton Koopman.

Rond 1760, dus 10 jaar na Bachs dood in 1750, krijgt de uitgever Johann Breitkopf uit handen van Bachs dochter Elisabeth een groot aantal afschriften van orgelkoralen uit Bachs vroege periode. Hij schreef zich waarschijnlijk in Arnstadt, de plaats waar hij zijn eerste baan had gekregen, dat was in 1703. Hij moest ongeveer 18 tot 20 jaar oud zijn geweest. Zijn dochter Elisabeth was namelijk getrouwd geweest met een talentvolle leerling van haar vader. En dat was Johann Philipp Kirnberger. En deze koralen worden dan ook genoemd de Breitkopf of Kirnberger koralen. Wij zijn al begonnen met Liebster Jesu, wir sind hier. Ton Koopman bespeelde toen het badenorgel van de Walburgkerk in Zutphen. Nu een tweede compositie over Liebster Jesu, wir sind hier. BWW 754, weer op het orgel van de Walburgkerk.

Johann Philipp Kirnberger was dus een leerling van Johann Sebastian Bach. Van hem ook een vocale compositie, Anflüssen Babylons, na dus Psalm 137. Vocaal Concert Dresden onder leiding van Peter Kopp.

Ook een psalm van Felix Mendelssohn Bartholdy mag in Ecclesia niet ontbreken. Het is psalm 43, Richte mich, o God, uitgevoerd door het Rias Kammerkoor onder leiding van Markus Kreet. Bekende uitspraak van Mendelssohn was: Ich habe nur Kirchenmusik componiert, weil ich ein Bedürfnis dazu hatte. Ik heb alleen maar kerkmuziek geschreven, omdat ik daar behoefte aan had.

En we eindigen ons programma Ecclesia met weer een koraal uit de Breitkopf of Kirnberger koralen. Allein Gott in der Höhe sei Ehr. Ton Koopman weer op het orgel van de Walburgkerk in Zutphen. Ik neem alvast afscheid van u. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn. Volgende week zondag met een nieuwe Ecclesia. Graag tot dan.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden, en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden, en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM. When

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: was just like a song when we were young.
1: De omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350
1: 92.3 FM.
2: Weet wat er speelt.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. Ja, we zijn deze uitzending begonnen met een oude hit van de Amerikaanse rhythm and blues zangeres Blue Cantrell, van wie we helaas niets meer horen tegenwoordig. En hoe jammer dat dan is, u heeft kunnen vaststellen aan het nummer Hit 'Em Up Style van het debuutalbum So Blue uit 2001, dat ze er heel wat van kon. En het klinkt alsof Beyoncé het in deze tijd gemaakt zou kunnen hebben. Wel, dat was een frisse start. En dan gaan we door met de tango español uit de Despieces voor piano van de Spaanse romantische componist Isaac Albéniz. Maar dit dan wel in een arrangement van Nicanor Zabaleta. En deze legendarische harpist, dikwijls genoemd als de beste op zijn instrument van alle tijden, is zo goed dat we hem op het eind van deze uitzending nog eens laten horen.

De Griekse moderne avant-garde componist Yannis Xenakis zal voor menigeen een behoorlijke kluif zijn om te verteren. Deze oorlogsveteraan, die het als Griekse verzetstrijder opgenomen heeft tegen de Engelse kolonialisten, kon zulke aparte klanken uitvinden dat de meeste van ons zich toch even achter de oren gaan krabben. Afijn, in het nu volgende nummer valt het wel mee. Het is een compositie voor percussie en het Rebounce B. Het nummer is opwindend en redelijk te begrijpen. Gaat u luisteren.

John Anderson was de leadzanger van de symfonische rockgroep Yes, die in de jaren 70 hoge ogen gooide bij de alternatieve jeugd. Zelf was ik verzot op deze band. Yes viel min of meer uit elkaar en herenigde zich ook weer keer op keer, maar vaak met een heel andere samenstelling van de groepsleden. Anderson begon dus aan een solo-carrière en die was niet bijster succesvol, maar toch, zijn album Elias of St. Hello is zo slecht nog niet. Van die plaat uit 1976 hoort u het nummer Quack Quack and Transic.

De excentrieke Amerikaanse gitarist John Fahey, die in staat was om hele verhalen te vertellen met zijn akoestische gitaar, heeft heel wat platen gemaakt die tot voorbeeld gediend hebben voor generaties muzikanten na hem. En dit ondanks het feit dat hij ervaren werd als een onsympathieke, eigenzinnige man. Hij was niet gemakkelijk te imiteren. Nee, daarvoor was zijn muziek te uniek en apart. U hoort zijn nummer Melody McCutcheon van zijn album Rainforest, Oceans and Other Themes uit 1985.

pianist Bill Evans geldt als een van de grote in het jazzgenre. Het feit alleen al dat hij meespeelde op het mythische album Kind of Blue van Miles Davis geeft aan hoe goed hij geweest moet zijn, want het jazzgenie Davis ging alleen maar met de allerbeste in zee en Evans was een van de allerbeste. Ondanks het feit dat hij leed aan een zware heroïneverslaving, waaraan hij waarschijnlijk ook overleden is, bleef Evans tot aan zijn dood toe belangwekkende composities schrijven en uitvoeren. Met Round Midnight hoort u een jazzklassieker die Evans op zijn eigen wijze geïnterpreteerd heeft op onder andere zijn album At Shelley's Manhole, een live optreden geregistreerd in Hollywood

Het Franse muziekensemble Les Witches, gevormd in 1992, heeft zich in 2008 gebogen over een bundel met 16e-eeuwse muziek, verzameld door de Antwerpse koopmansdochter Suzanne van Solt. Dankzij deze vlijtige dame hebben we een aardig beeld van de muziek die in deze eeuw voor klavier en virginaal geschreven werd in de Lage Landen, die toen de tijd het grondgebied van het huidige België en Nederland omvatte. Gaat u luisteren naar Les Witches' interpretatie van Brabants een rondendans of de brand. Er komen hier wel wat meer instrumenten aan te pas dan alleen maar het virginaal.

Les Justeaux à la Villa d'Este is een beroemd pianostuk van Franz Liszt, afkomstig uit zijn Année de Pèlerinage, oftewel de jaren van pelgrimstocht. Hij publiceerde het in 1883. Dit muziekstuk beeldt stromend water in fonteinen uit en diende als voorbeeld voor impressionisten als Ravel en Debussy, die ook veel over water te zeggen hadden in hun muziek. Het wordt hiervoor uitgevoerd door de Zweedse pianist Dag Agats.

0: vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
4: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
5: Goedenavond, welkom bij Symfonia aflevering 1731. Nog steeds een aflevering uit onze 34ste jaargang. En we hebben vanavond nieuwe muziek voor u op het gebied van progressieve en symfonische rock en verwante stijlen. Zoals bijvoorbeeld prog metal, want daar valt toch de meeste muziek van Haken wel onder te scharen. Die groep die heeft een nieuwe EP uit met een nieuwe bezetting ook. En daarnaast hebben we muziek uit Finland van Kimmo Pursti, onlangs nog in ons land met de Samurai of Prog te bewonderen. We hebben ook post-rock voor u uit Zwitserland, notabene van Hubris. Ook een nieuwe plaat van verschenen. En straks in de tweede uur de Britse Space Rockers van Osric Tentacles met nieuw materiaal. En daarnaast hebben we ook nog een jubileum te vieren, namelijk het album Albedo 0.39 van Vangelis. Het is 50 jaar oud, draaien we straks in de tweede uur. Ja, muziek van. En feest ligt altijd dichtbij bij minder leuke gebeurtenissen. En zo is onlangs overleden de progressieve singer-songwriter Duncan Sheik, waar we zeker toch een behoorlijke tijd geleden regelmatig muziek van hebben gedraaid. Vanavond gaan we dat in memoriam aan hem opnieuw doen. Een mooi nummer van zijn debuut. Alweer 30 jaar oud trouwens. We hebben natuurlijk meer muziek van onze album van de maand van Hans Jelm. En we hebben ook nog obscure Deense proto-prog uit begin jaren 70 van Midnight Sun. En we staan stil bij het feit dat Big Big Train later deze week op 2 plaatsen in Nederland is te bewonderen. Met muziek van Big Big Train natuurlijk. Maar we beginnen met Yard Rock, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, van Gary Wright. En als je naar de hoes kijkt van Head in Home, dan is dit wel de ultieme Yard Rock cover. Hij staat er gebruind en met ontbloot bovenlijf voor de zee op een of andere jacht zo te zien. Dus vandaar ook Yard Rock. I Can Feel You Crying, Gary Wright.

U hoorde Gary Wright, alweer 3 jaar geleden dat hij overleed. Veel mensen kennen hem van Spooky Tooth. Een band die begin jaren 70 behoorlijk wat succes had. Hij koos voor een solo carrière waarmee hij met de hitsingle The Dreamweaver, afkomstig van het gelijknamige album uit 1975, flink scoorde. En daarmee scoorde in feite ook een Nederlandse vinding, want dat album staat vol met prachtig spel op de ARP Solina String Ensemble, wat ook in de Dreamweaver goed te horen is. En dat is toch wel een hele andere sound dan we hier hoorden op de plaat Headlining Home uit 1979. En die Dreamweaver en Headlining Home zitten samen in een boxje met ook nog The Light of Smiles en Touch and Gun van BGO Records, Beat Goes On Records, die in 2018 verscheen. En u hoorde het nummer I Can Feel You Crying. En daarop speelde niemand minder dan Steve Lukather de pittige gitaarsolo. En ook Buzz Featon en Hugh McCracken leven bijdragen aan deze plaat. Naast onder andere David Crosby en Graham Nash, Andy Newmark, Alan White en Michael McDonald. Dus hij had wel een dik agendaatje, een grote Rolo disc, of hij heeft zo'n ding ook alweer op zijn bureau staan. Wij gaan door met nieuwe muziek van Haken. Die groep heeft een roerige tijd achter de rug. Ga maar na. In 2016 begon met het bericht dat Charlie Griffith de Britse progmetalgroep had verlaten. En de gitarist was toch samen met collega's naar de specialist Richard Henshaw al vanaf het begin in 2008 een belangrijk spil in de groep. En de twee waren met een bijzondere gitaar live ook echt blikvangers. En tegelijk vertrok uit de VS afkomstige bassist Connor Green, die sinds 2014 de tournee voor ons favoriete album The Mountain aangehaakt was. En daarmee blijft het kwartet een kwartet over, namelijk zanger Ross Jennings, drummer Ray Hearn, de genoemde Griffith en de in 2023 teruggekeerde oorspronkelijke toetsenist Pete Jones, niet te verwarren met die van de Tiger Moth Tales. Aan hun opvolgers is vooralsnog blijkbaar nog niet gedacht. En om blijkbaar de wereld te laten zien en horen dat Haken er nog steeds is, is er nu een EP met een paar nieuwe nummers verschenen, waarop Brian Beller van Aristocrats en Adam Nolly Get Good, bekend van Periphery, zijn gevraagd voor de baspartijen. De EP laat vooral horen dat Haken stilistisch nog steeds niet voor één gat te vangen is, want de ruimtelijke passages en stevige metalstukken wisselen elkaar nog steeds af in songs met een door de bank genomen gedragen karakter, wat ook blijkt uit de voordracht van Jennings. En er is zelfs tot 2 keer toe heel eventjes ruimte voor een korte grunt. Wij gaan luisteren naar het slotnummer waarin weer teruggeblikt wordt naar het openingsnummer A Fever Dream, en dat slotnummer dat heet Lotus van Haken.

De Lotus, het slotnummer van In a Fever Dream van Haken. Overigens in 1998 al begonnen. Klein typfoutje op de website, gaan we nog wel stellen. We gaan door met Kimmo Pursti. Die naam heeft u de laatste tijd vaker horen vallen in Symfonia. Want we hebben al kort geleden nog aandacht besteed aan het nieuwe album van The Samurai of Prague, waar hij de drummer van is, The Seven Voyages of Sinbad. En daarnaast was Pursti natuurlijk ook live te bewonderen met The Samurai of Prague in de boerderij in Zoetermeer. Een van de zeldzame optredens van dit internationaal samengestelde gezelschap. Maar Pursti heeft nu zelf een nieuw album uitgebracht, Somewhere Not Far From Home. Uiteraard is het hoesontwerp weer van de hand van Ed Unitsky. En zijn fantasielandschappen, ja, dat vinden veel mensen toch echt prachtig. Er is heel veel op te vinden. En de Finn is overigens niet alleen drummer en componist. Hij runt ook het label Seacrest Oy. Het onafhankelijke label dus achter de Samurai of Prague, waar ook dit album op verschenen is. En hij speelt ook in sommige omstandigheden naast drums, keyboards, ook wel eens gitaar en basgitaar. En de opnames van Somewhere of Not Far Away From Home vonden de afgelopen 3 jaar plaats. Het is een 63 minuten lang album met nummers van tussen de 5 en 7 minuten, waarvan ook 5 instrumentaal. En Pursti heeft daarbij hulp gekregen van onder andere Dan Chamber, die wat teksten heeft geschreven en ook met sommige composities heeft meegewerkt. En er zijn ook covers te horen van Ambrosia en Jean-Paul Pascal Boffo. En naast Pursti zijn de muzikale bijdrage te horen van onder andere diverse Finnen, maar ook mensen die waarmee hij bij The Samurai of Prog regelmatig heeft gewerkt. We gaan luisteren naar 2 nummers van Somewhere Not Far From Here. Things Not Seen, maar eerst Circle of Wagons van Kimmo Pursti.

Hoorde Things Not Seen en daarvoor Circle of Wagons van Kimmo Persty van zijn nieuwe plaats Somewhere Not Far From Here. En u kent hem ook van The Samurai of Prague. Postrock is altijd een lastig genre om goed in woorden te vangen wat nu de muzikale beleving er precies van is. 9 van de 10 bands kleuren binnen de lijntjes. Het standaard palet van langzaam opbouwende gitaarpartijen dat tegen het eind tot een uitbarsting komt, al dan niet ondersteund door steeds opzwepender worden percussie- en baspartijen. We hebben hier in de studio nu White Shores, het nieuwe 5 de album van Hubris. En die Zwitserse band rond gitarist en componist Jonathan Hall heeft zich laten inspireren door Tolkien's zoektocht naar sterfelijkheid en onsterfelijkheid. En de 6 compositietitels vormen samen dan ook de veelzeggende zin Death is just another path. En de goed oplettende luisteraar heeft al door dat die zin slechts 5 woorden bevat, want dat klopt, want op het eind van het album kun je 2 paden kiezen. We nemen aan dat 1 de sterfelijkheid is en de ander de onsterfelijkheid moet uitbeelden. En net als collega postrockbands hanteert Hubris ook zeker de voornoemde werkwijze. We horen namelijk voorzichtig uitbouwende gitaarlijntjes waarbij na verloop van tijd de ritmesectie langzaam het tempo opdrijft. En hier en daar is er een inkleuring met synthesizers en andere elektronica. En wat ook opvalt is dat het ingetogen Another bijna akoestisch is en filmisch aandoet. En White Shores is zo'n plaat die het lekker doet aan het eind van een lange avond. Maar u kunt ook live gaan genieten van deze muziek, want 15 oktober komen deze Zwitsers naar Altstad in Eindhoven. En een dag later is de Groephoekfabriek in Vlaardingen aan de beurt. Wij gaan luisteren naar Path 2 van Hubris. Het tweede pad dus van deze zin die we net noemden van White Shores.

You hoorde de Path 2, het slotstuk van White Shores, het nieuwe album van de Zwitserse post-rockband Hubris, die op 15 oktober in Altstad in Eindhoven is te aanschouwen en een dag later ook nog in de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. Wij gaan door met Ricardo Romano. U heeft die naam regelmatig horen vallen bij ons in de uitzending. Namelijk omdat hij de toetsenist is van de Italiaanse groep Ranes Rane. Die bijzondere conceptalbums maakt die steeds gebaseerd zijn op een beroemde film. En daarnaast heeft hij een warme band met Marillion. Hij maakt zelfs deel uit van de Steve Roddery Band. Als toetsenist natuurlijk ook. En hij is ook een van de mensen die meewerkt aan het album dat Steve Roddery onlangs uitbracht met Steve Hackett. En Hackett was ook erg over hem te spreken. En ondertussen was duidelijk dat Romano ook gaat meewerken aan Hackett's komende soloalbum. Maar Romano maakt dus ook zelf platen. En die maakt hij onder de naam Ricardo Romano Land. En de eerste daarvan was een conceptwerk gebaseerd op het beroemde boek De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. Die plaat die heet B6. 1-2, verscheen bij het Italiaanse Marrakesh Records. En veel mensen waarmee hij altijd werkt zijn op die plaat te horen. Bijvoorbeeld Steve Roddery, maar ook de dochter van Steve Roddery is te horen als zangeres op de plaat. En de meeste gitaarpartijen zijn trouwens van Luca Grimieri, die ook fraai gitaar speelt in de stukken die wij hebben uitgezocht. Namelijk Laughing Star Part 1, die we laten overlopen op het verderop op de cd te vinden. Laughing Star Part 2 van Ricardo Romano Land.

Loving Star Part 1 en Part 2 achter elkaar. En dat blijkt heel mooi in elkaar over te mixen te zijn. Die nummers die staan niet achter elkaar op de cd. Dus dat was echt een speciale Sinfonia-versie van dit nummer van B612 van Ricardo Romano Land. Vorige week bereikte ons het bericht dat Duncan Sheik was overleden op 17 september. Nog maar 56 jaar oud. Hij wist ons 30 jaar geleden met zijn alleen zijn naam dragende debuut meteen te raken. Niet alleen met knappe en sensitieve progressieve singer-songwriter liedjes, maar niet in de laatste plaats ook door de schitterende arrangementen en productie. En daar was dan ook niemand minder dan Rupert Hine voor verantwoordelijk. Hij scoorde zowaar een flinke hit in de VS met Barely Breathing van dit album. De opvolger Humming uit 1998 was nauwelijks minder fraai en bevatte onder andere het aangrijpende A Body Goes Down over de dood van Jeff Buckley. En hoewel het derde album Daylight uit 2002 opnieuw onberispelijk was geproduceerd door onder andere door grootheid Patrick Leonard, ook net zo'n grootheid als Rupert Hine, was die plaat naar onze smaak toch net een ietsje vlakker. Daarna was het contract met major label Atlantic voorbij, maar hij bleef nog steeds prima progressieve singer-songwriter platen maken, maar voornamelijk stortte hij zich op het schrijven van musicals.

We hoorden nog korte gitaar-instrumental Bird Shit. Zipwoord is de titel van Paul Stacey van zijn album Six String Sampler. En daarvoor hoorde u muziek van Duncan Sheik, het schitterende nummer November. En dat draaiden we niet voor niets, want helaas is Duncan Sheik ons ontvallen een paar weken geleden. En dit nummer komt van zijn debuut Duncan Sheik, dat anders wel voorbij was gekomen in onze rubriek 30 jaar. Want die plaat is dit jaar 30 jaar oud. Straks in de tweede uur hebben we nog een 50 jaar oude plaat voor u van Vangelis. Daarnaast muziek van Big Big Train, omdat die groep in het land is komende week. En we duiken nog diep de Deense proghistorie in. En natuurlijk hebben we nog wat conceptnieuws voor u. Dus blijf luisteren naar Xinfonia. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Delta FM met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
0: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
6: U bent weer terug bij Symfonia. Nog een uur lang allerlei vormen van symfonisch en progressieve rock, waarbij er uitgeweken wordt naar ook synthesizer muziek, naar space rock, naar AOR als het moet, of yard rock in het tweede uur, of protoprog zoals aan het eind van dit uur met het Deense Midnight Sun. Alles komt voorbij in Symfonia op Delta FM en Radio 350. Straks nog wat concertnieuws voor u. We hebben natuurlijk voor de laatste keer deze maand, want ja, volgende week zondag is het al oktober, muziek van Hans Jan van zijn albums van de maand. En daarnaast ook nog Big Big Train komt voorbij. We beginnen met nieuwe muziek van Osric Tentacles, een groep die al 43 jaar bestaat. Een space rock groep rond gitarist en toetsenist Edwin. En die heeft al heel veel albums gemaakt. Verschenen in de jaren 80 eerst nog op muziekcassetten, later alsnog op cd uitgebracht overigens. En is er door de loop der jaren veel veranderd, vraagt u zich er misschien af. Grof gezegd niet. Je weet dat er altijd vele lagen bubbelende synthesizer geluiden over je heen golven, met daardoor fijn gitaarwerk van Win, zowel ritmisch als solerend, met hier en daar ook ruimte voor een keyboard of een fluitsolo. Ritmisch gebeuren er eigenlijk altijd wel genoeg spannende dingen. En voor vanavond hebben we van het nieuwe album Harmonic Mind een nummer uitgekozen waar bijvoorbeeld een drumtrack in zit die hier en daar wel wat drum en bass-achtig aandoet bijna, maar dan wel echt gespeeld dus. En Osric Tentacles kunt u trouwens op de 25ste, wat zijn we dan, februari volgend jaar in de Helling in Utrecht zien en 27 februari in de Pul in Uden. Wij gaan nu luisteren naar Malachite van Harmonic Mind van Osric Tentacles.

Mellow Child van Osric Tentacles van het nieuwe album Harmonic Mind. Net als de vorige twee platen uitgebracht bij het Britse K-Scope. En u kunt de groep aanschouwen op 25 februari volgend jaar in de Helling in Utrecht. En 27 februari in de Pul in Uden. En zo geleiden we dus soepel het concertnieuws binnen. We gaan eerst verder met nieuwe toevoegingen. In het eerste uur draaien we muziek van de Zwitserse post-rock band Hubris. Ik herhaal nog maar even: 15 oktober in Altstad Eindhoven, 16 oktober met de Franse groep Maven, die ook een soort post-rock-achtige muziek maakt in de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. De Chameleons komen ook weer naar ons land op 1 december naar de Melkweg in Amsterdam en 20 maart volgend jaar naar de Nieuwe Nor in Heerlen. En Pure Reason Revolution op 14 februari in het Zentrum Altenberg in Oberhausen en op 18 februari in Poppodium Boerderij Zoetermeer. Mike and the Mechanics gaat ook weer op tournee en deze tournee gaat weer door heel Europa, maar doet weer Nederland niet aan. Het dichtstbijzijnde concert is op 3 juni volgend jaar in de Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. En de Musical Box heeft voornamelijk platen uit de Peter Gabriel-tijd van Genesis gebracht, met de hele show uit die tijd erbij. Nu stapt men wat verder in de tijd. En Then There Was Phil heette de komende tournee. Dat geeft al wel aan welke periode gedaan wordt. De tweede helft van de jaren 70. 6 juni in de Tivoli-Vredenburg Utrecht. 8 juni in 013 Tilburg. 9 juni in de Oosterpoort in Groningen. Dan nog een festival. En de Nieuwe Nor in Heerlen is al jarenlang ieder jaar een Zappa-event onder de naam Mosea Zappa. Dit jaar vindt het plaats op 20 en 21 november met onder andere de bekende Zappa-coverband The Muffin Man en nog een hoop andere groepen, waaronder de Ike Willis Memorial Barbecue. Deze week kunt u ook naar concerten. Devin Townsend komt solo met zijn Metamorphosis-tournee op 28 september naar de Stadthalle in Keulen en een dag later naar Tivoli Vredenburg Utrecht. En we draaien hier wel eens muziek van de groep Kraan. Happer is de eigen band van de bassist van die groep. En die komt op 29 september in de Piano in Dortmund. Bruce Sword is nog met zijn compaan John Sykes van de Pineapple Thief te bewonderen op 2 oktober in het Zentrum Altenberg in Oberhausen. Big Big Train later in deze uitzending. 2 oktober in Poppodium Boerderij Zoetermeer en een dag later in de Pul in Uden. De Supertramp coverband Century's Crime op 2 oktober in de Cacaofabriek in Helmond. Extravaganza met Menno Gootjes van Focus, Marcel Singer van Kayak en Mark Bogert, bekend van Magoria en voorheen Night Area, op 2 oktober in de Dru Cultuurfabriek in Ulft. En 3 oktober kunt u naar Poppodium Boerderij in Zoetermeer voor Cloudbusting. En dan raadt u het al, dat is een groep die de muziek van Kate Bush speelt. Diezelfde dag kunt u naar Podium 34 in Borger in Drenthe voor Morgendust. Of u gaat naar de Stadthalle in Hagen, het thuisstad van de vroegere band Groopsnied. Maar dan nu de afsplitsing Rockpommels Band speelt daar in de Stadthalle. En een dag later kunt u naar Carré in Amsterdam voor Ed O'Brien van Radiohead. Of u gaat naar Paradox in Tilburg voor Band From Utopia, met allerlei ex-leden uit Frank Zappa's band door de loop der jaren. En een dag later, 5 oktober, is diezelfde groep in Poppodium Boerderij Zoetermeer te aanschouwen met als voorprogramma een solo optreden van Jeff Auk. Wij gaan verder met Hans Jelm. U heeft de hele maand muziek kunnen horen van 2 albums van deze man. Namelijk Into the Night uit 2014 en het daaraan gelinkte The Night Electronic uit 2026. Die eerste plaat was natuurlijk uit 2024. En wij vonden het wel leuk om als album van de maand deze twee platen samen te nemen en dan steeds hetzelfde nummer te laten horen van beide platen. Maar dan daarna de vocale versie zoals die te vinden is op de plaat The Night Electronic. En voor vanavond hebben we gekozen voor After Sun. En dat is een spannend stuk waarbij Hildur Ötulla's stem in de vocale versie wel wat weggeeft van die van Martha Johnson, bekend van Martha and the Muffins. En in de tekst verwijst ze tevens naar de titel van de voorlaatste plaat Into the Night, waar dan de instrumentale versie van afkomt. Deze twee versies van After Sun van Hans Jelm.

We horen de stem van Hildur Ortilia als gast op de plaat The Night Electronic van Hans Jelm, waar u de 2026 versie van After Sun van hoorde. En daarvoor de versie van 2 jaar eerder van het album Into the Night. En dat waren samen onze albums van de maand september. En wat u volgende maand voor de kiezer krijgt als album van de maand, dat zult u vanzelf merken. Wij gaan door met Big Big Train, want over minder dan een week is het zover. De groep die komt voor 2 concerten naar Nederland. Op 2 oktober in Poppodium Boerderij Zoetermeer en 3 oktober, zaterdag dus in de Pul in Uden. En die optredens zullen in het teken staan van het in februari verschenen Woodcut. En dat is het eerste verhalende conceptwerkstuk van deze multinationaal samengestelde groep. En die plaat die wordt ook integraal gespeeld. En het kan ook bijna niet anders, want de nummers die lopen op een geraffineerde wijze in elkaar over. En zoals het een waar conceptalbum betaamt, komen op bepaalde muzikale en textuele thema's meerdere keren in diverse gedaanten voorbij om aan het slot over elkaar heen te buitelen in de grote finale. En dit alles is met name de verdiensten van zanger en medecomponist Alberto Bravin, die als de grote muzikale architect fungeerde met de taak de muzikale ideeën die alle bandleden aanleverden samen te voegen, bij te schaven en te ordenen. En Bravin doet het merendeel van de vocalen, maar iedere andere lid krijgt ook altijd wel eventjes een momentje om als leadzanger op de voorgrond te treden. Ja, zelfs Gregory Spaunton, de leider van de groep, de bassist die eigenlijk normaal zijn mond houdt. In Chimera verzorgt toetsenist Oscar Holdorf deels de leadzang, waarna er een solopassage voor trompetist Paul Mitchell volgt, voordat de gitaren van Richard Heurbloem en Alberto Bravin het stuk uitluiden. Wij gaan luisteren naar dit nummer Chimera van Woodcut van Big Big Train.

Echt een tip om daar naartoe te gaan. Er zijn nog een paar kaarten in beide zalen, heb ik begrepen. Chimera was dat van Big Big Train. En die groep is dus dit weekend 2 keer in Nederland te aanschouwen. Kijkt u vooral op onze website symfoniaradio.nl. En als u /concert doet, ziet u het complete concertoverzicht van alles wat wij interessant dachten. Dit kwam dus van Woodcut. We gaan door met het 50 jaar oude album Albedo 0.39 uit 1976 dus. En dat is natuurlijk van Vangelis. En die groep die maakt, of Vangelis is natuurlijk geen groep, die persoon, die maakte een 4-tal albums in de jaren 70 voor het RCA-label, die allemaal de moeite waard zijn. Heaven and Hell, Spiral en Bo Burke vallen er ook onder. Maar dit Albedo-album was wel een heel bijzondere, want de Yamaha CS80 synthesizer die staat helemaal in het daglicht op deze plaat. En Vangelis is ook verantwoordelijk voor de bij vlagen wilde drums en percussie die hier bespeeld worden. En er zit ook kerkorgelachtige klanken op. En hij speelt furieus op de synthesizers die voorbij komen. Het is kosmisch, het is orkestraal, het is overweldigend. We gaan luisteren naar Nucleogenesis Part 1 en 2 van Vangelis.

U hoort de muziek van Vangelis en mind you, hij speelde dit dus allemaal zelf in. Niet alleen al die synthesizers, maar ook die drums en percussie die u hoort in Nucleogenesis Part 1 en 2 van Albedo 0.39. 50 jaar oud alweer en helaas is Vangelis natuurlijk niet meer onder ons. Wij gaan nog iets verder terug in de tijd naar Denemarken van begin jaren 70. Want daar was ook een progressieve rock scene, hoewel die wel kleiner was dan in veel buurlanden. En Midnight Sun komt uit die groep voort. En Walking Circles is het tweede album van Midnight Sun, uitgebracht in 1972. En ten opzichte van het eerste album is er een andere zanger toegetreden die ook meteen een wat ander karakter aan de muziek geeft. Die Frank Lauritsen, die zang en mondharmonica speelt, die geeft een soort van bluesrockachtig trekje aan die vroeg symfonische muziek van die Deense groep. En het bijzondere van die Denen is dat ze de hele tijd de Roger Dean wisten te strikken voor de hoezen. En deze plaat Walking Circles is wel in een zeer bijzonder exemplaar gestoken. Met een menselijk skelet met een wel heel lange staart die hij gebruikt als een soort van derde been waarmee hij op een ijsschots zit. En wij gaan luisteren naar bijna slot van deze plaat. Het titelnummer Walking Circles van deze plaat van Midnight Sun.

0: U hoorde Walking Circles, het titelnummer van het tweede album van de Deense groep Midnight Sun. En dat ging over in een drumsolo met daarna nog het korte I'm Living a Dream. Het slotstuk van dat album uit 1972. En met deze plaat, gestoken in een bijzondere hoes van Roger Dean, die u natuurlijk kent van alle Yes-hoezen, sluiten wij deze uitzending van Symfonia af. Een programma van Alvin Gerritsen, René Iderma, Christian Beckhuis, Herman Bunk en Maurice Dam. Een deel van de redactie gaat aanstaande zaterdag naar Uden, naar Big Big Train. Misschien komen we u daar wel tegen. En anders volgende week zondag zijn we natuurlijk weer met onze uitzending. Kijkt u op symfoniaradio.nl voor alle gegevens over deze uitzending. En klikt u bijvoorbeeld dan ook door naar de uitzending gemistpagina van Radio 350. Want dan kunt u tot maanden geleden de uitzendingen nog terugluisteren. En we hebben natuurlijk een Facebookpagina. Daar kunt u ons liken en volgen. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren.
1: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten.
4: 10 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
4: En je weet wat er speelt.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
4: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Rea Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. Vanavond zal de schijnwerper gericht zijn op de hardbop trompetheld Freddie Hubbard. Met een fabelachtige techniek, een prachtig krachtig en warm geluid en spelend vanuit de traditie van Clifford Brown gold hij eind jaren 50 als een grote belofte. Een belofte die hij in de jaren 60 helemaal zou waarmaken. De in 1938 in Indianapolis geboren Hubbard speelde halverwege de jaren 50 met de Montgomery Brothers, waarna hij in 1958 naar New York verhuisde. En in de 60e jaren maakte hij voor het label Blue Note talloze uitstekende platen onder eigen naam, waaronder Open Sesame, Here to Stay, Hub Cap, Hub Tones, The Night of the Cookers en Ready for Freddy. Van dat laatste album, opgenomen op 21 augustus 1961... wil ik u het nummer Arietes laten horen. Een compositie van Hubbard zelf. De bezetting is als volgt. Freddie Hubbard trompet, Bernard McKinney euphonium, Wayne Shorter tenorsax, McCoy Tyner piano, Art Davis bass en Elvin Jones drums.

U hoorde Arietes van en door Freddie Hubbard. Van 1961 tot 1965 maakte Freddie Hubbard deel uit van Art Blakey's Jazz Messengers. Een van de eerste albums die toen werd opgenomen is Bohena's Delight. Het nummer waar we zo naar gaan luisteren komt van dat album en draagt de titel Reincarnation Blues. De Jazz Messengers bestonden voor deze gelegenheid uit Freddie Hubbard trompet, Curtis Fuller trombone, Wayne Shorter tenorsax, Cedar Walton piano en Jimmy Merritt bas en natuurlijk Art Blakey drums. Opgenomen op 28 november 1961 is hier een alternate take van Reincarnation Blues.

Van het album Bohemus Delight van Art Blakey en de Jazz Messengers was dat Reincarnation Blues. Het jaar dat het album Here to Stay van Freddie Hubbard werd opgenomen, 1962, was een drukke tijd voor de trompetist. Wisselend van label nam hij talloze platen op. Here to Stay werd overigens pas in 1976 uitgebracht als onderdeel van een dubbelalbum en kwam pas een tiental jaren later als aparte LP uit. De reden voor dit uitstel was de prioriteit die aan andere releases werd gegeven. Dat was niet ongewoon in de platenwereld, maar als je naar de muziek op dit album luistert, is het verbazingwekkend dat je zulke prachtige muziek zo lang op de plank laat liggen. De lakmoesproef voor trompetisten is hun bekwaamheid om een ballad te spelen. Vanaf de eerste noten van deze track is het duidelijk dat Freddie een meester was in het spelen van ballads. En zijn spel op deze track is gewoonweg subliem. Luister maar naar Body and Soul, dat Freddie Hubbard samenspeelt met Cedar Walton piano, Reggie Workman bass en Philly Joe Jones drums.

De ballads Body and Soul door Freddie Hubbard van het album Here to Stay. In het midden van de jaren 60 avonturierde Hubbard weer op vrijzinnige platensessies van John Coltrane, Ascension, en Eric Dolphy, Out to Lunch. En van dat laatste album wil ik u het nummer Something Sweet, Something Tender laten horen. Een compositie van Eric Dolphy, opgenomen op 25 februari 1964. Behalve Freddie Hubbard op trompet en Eric Dolphy op altsax fluit en basklarinet, hoort u Bobby Hutcherson op vibrafoon, Richard Davis bas en Anthony Williams drums. Heel mooi en intens, maar niet makkelijk. Something sweet, something tender.

Samen met Eric Dolphy hoorde u Freddie Hubbard in Something Sweet, Something Tender van het album Out to Lunch. Ondertussen was Hubbard in die midden jaren 60 een bekend en veelgevraagd muzikus. Hij verscheen op platen van Wayne Shorter, Hank Mobley, Andrew Hill en op Herbie Hancock's bestseller Maiden Voyage. Een nummer van dit laatste album mag natuurlijk in het korte overzicht van Freddie Hubbard's opnames niet ontbreken. Het album werd op 17 maart 1965 in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, opgenomen met de volgende line-up. Freddie Hubbard trompet, George Coleman tenorsax, Herbie Hancock piano, Ron Carter bass en Tony Williams drums. Hier is The Eye of the Hurricane.

Uit 1965, The Eye of the Hurricane van Herbie Hancock's Maiden Voyage, met een belangrijke bijdrage van Freddie Hubbard. Een paar jaar later, op 20 januari 1967 om precies te zijn, maakte Freddie Hubbard deel uit van de muzici die het album Lush Live van saxofonist Lou Donaldson opnemen. De anderen zijn Jerry Dodgen, altsax en fluit, Wayne Shorter, tenorsax, Pepper Adams, baritonsax, Garnet Brown, trombone, McCoy Tyner, piano, Ron Carter, bas en Al Harewood, drums. Het laatste nummer op die plaat is een compositie van Gus Arnheim, en in de liner notes staat daarover het volgende: Lou is loose and bluesy, and Hubbard takes up where he leaves off. Luistert u naar Sweet and Lovely.

Dat was de Gus Arnheim-compositie Sweet and Lovely door Lou Donaldson en Freddie Hubbard. 2 jaar later verschijnt het album The Hub of Hubbard. Het werd opgenomen in de MPS-studio in Wielingen in Duitsland op 9 december 1969 met natuurlijk Freddie Hubbard op trompet, Eddie Daniels tenor sax, Roland Hanna piano, Richard Davis bas en Louis Hayes drums. Het nummer waar we zo naar gaan luisteren is een compositie van Hubbard zelf, die hij opdroeg aan zijn zoon Joanne. Het is een 12-maats blues door Hubbard gespeeld met een harmondemper. Luister behalve naar de ongewone bijdrage van Freddie Hubbard, vooral ook naar de prachtige solo's van pianist Eddie Daniels en bassist Richard Davis in Blues for Joanne.

U hoorde Blues for Joanne van en door Freddie Hubbard. In de jaren 70 krijgt Freddie Hubbard contracten aangeboden van CTI en Columbia. Op CTI maakt hij nog een paar sterke albums, waaronder First Light, waar hij een Grammy voor kreeg. Op het Columbia-label werden hoofdzakelijk commerciële platen geproduceerd en Hubbard speelde daar met strijkers en zangeressen en de critici namen hem dat niet in dank af. In de jaren 60 keert hij weer terug naar Blue Note en neemt met collega-trompetist Woody Shaw voor het label twee albums op. En als hij in 1992 lipproblemen krijgt, rest hem niet anders dan alleen maar sober te spelen, maar ook spaarzaam op te treden. De hoopvol begonnen carrière is jammer genoeg een beetje als een nachtkaars uitgegaan. Als laatste vanavond, van de op 29 december 2008 op 72-jarige leeftijd overleden Freddie Hubbard, een nummer van een van zijn eerste album, Open Sesame. Samen met Tyner Brooks, tenor sax, McCoy Tyner, piano, Sam Jones, bass en Clifford Jarvis, drums, speelt hij But Beautiful.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night, die helemaal gewijd was aan hardbop trompetheld Freddie Hubbard. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u er volgende week weer bij bent.

Vlot nog een citaat van de bokser George Foreman. Boxing is like jazz. The better it is, the less people appreciate it. Voor nu of straks wens ik u wel trusten en voor morgen gezond weer op. Dag!

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink het nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van

0: Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg.

0: Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt het op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam.